is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: get right without you.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
2: De Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is begonnen. Op het spoor rijden er daardoor vandaag minder treinen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
3: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
2: Check dus best de routeplanner van de NMBS. En dat geldt ook voor de lijn en de MIVB. Ook bij de afvalophaling en in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Die kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saoedi-Arabië net steunt. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten werd getroffen. Daar zijn er geen slachtoffers gemeld. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Westerlo staat 6e, Antwerp pas 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Everybody have fun tonight met Wang Chung. Goedemorgen. Het is terug maandag vandaag. En als we kijken naar de kalender, maandag 12 oktober.

Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Voor de echte vroege vogels die toch graag eens naar een dagmarkt willen gaan, die kunnen terecht in deze van Westende, Blankenbergen, Diksmuiden en Gistel.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ed Sheeran en traditiegetrouw nemen we de maandag altijd eens een kijkje waar we naartoe kunnen in Diksmuiden. Vandaag is er om 19:30 de leesclub en morgen heb je in ten Paterschoven om 14:00 de koffieklets. De film Hamlet gaat morgen door in het kruispunt om 14:15 en 20:15. En woensdag aanstaande wees meester in je fotogalerij om 9:00 in ten Paterschoven. Woensdag heb je ook nog om 19:30 een workshop hout branden. En dan heb je vrijdag aanstaande in de muziekclub 4AD om 20:00 het concert Samba Touré.

Gabriela Climi en Sweet About Me. Zaterdag aanstaande heb je dan trouwens een feest in de bibliotheek, die start vanaf 9:30. Hebben we een expo met Lucas van Maai en verbindend landschap tussen stad en platteland in het Stadspark om 19:30. De dag van de trage weg is voor aanstaande zondag en daar heb je ook al een parkloop vanaf 10:00. De bisconcert Wak Maproper om 15:30 in Kruispunt en een operaconcert in Wouwen is ook vanaf 16:00 voor aanstaande zondag. Maar uiteraard gaan we deze week er veel dieper op in daarin.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

moet er eigenlijk toch maar op komen, hè? Breakfast in bed, UB40 samen nog met Chrissy Hynde, eind van de jaren 80. Ik heb nog Rob de Nijs met Hou Me Vast, maar eerst nog eens een duet met Jennifer Lopez en David Guetta.

Hou me vast, want ik val straks. Gaan we het hebben over de infosessie met het nieuwe boekplatform. En kijken we waar we nog nieuws uit hebben van Oostende en omstreken.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Opgelet als je vandaag de trein, tram, bus of metro wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er hinder op het openbaar vervoer. Op het spoor rijden 7 op de 10 IC-treinen tussen de grote steden en ongeveer de helft van de lokale treinen. Er is ook hinder bij de lijn, zegt Frederik Wittok.
2: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
1: Check dus best de routeplanners. Dat geldt ook voor de MIVB. Door de vakbondsacties kan er ook hinder zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
1: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
1: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo, werd daar 5-1. Antwerp viel wel kort na de rust en bij 1-1 met een man minder na een rode kaart. Maar het moet allemaal beter, zegt trainer Marvin Komper.
5: The most important is that we stick together. There's no finger pointing, no looking for excuses in others. Everyone needs to take a hard look in the mirror and start with himself and asking himself, is it enough what we're doing? Is this enough? Is this how we think we're going to win games? No, we need to step it up.
1: Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat 6e, Antwerp is 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn 1e overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e, STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden. Woensdag zon en wolken bij 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Captain Jack en Captain Jack. In oktober, dus deze maand, wordt het Kempense kasterleed traditiegetrouwd overspoeld door pompoenen van reuzenformaat. Dat vindt immers het Belgisch kampioenschap pompoenenwegen plaats. Tientallen kwekers uit gans België legden afgelopen weekend kolossen op de weegschaal. En dit jaar leverde dat een spannende strijd op. Het exemplaar van Herman Bone, zelf afkomstig uit Kasterlee, woog 945 kilo 500. En dat was 15 kilo meer dan de pompoen van Luc Berends. En Bonen kroont zich daarmee voor het tweede jaar op rij tot pompoenenkoning. Want vorig jaar woog zijn oranje gigant nog iets meer dan een ton. Wat het geheim is achter zijn succes: meststoffen, verzorging, water, grond en liefde geven.

0: zal.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

The First Time. Laten we nog eens terugduikelen naar de jaren 70. Mijn favoriet van de Hollies is wel Long Cool Woman. Maar dat is ook zo'n hele mooie. The Air That I Breathe. Goedemorgen, dit is Vroege Vogels.

Turn Me On. Schilder en striptekenaar Peter van Herzelen. Bij ons bekend Herzelen. Die keert eigenlijk woensdag aanstaande terug naar zijn geboortestad Torhout voor een persoonlijke lezing over zijn tentoonstelling Het Rijk der Vrouw. En zijn overleden moeder Odette Pannekoeken. Hij werd en hij vertaalt vanaf 20 uur in Bar Provisoire, de foyer van de cultuurhuis De Broekeren, hoe hij kunst met zijn familiegeschiedenis aan het verbinden is. Met verhalen, herinneringen en historisch onderzoek brengt hij zijn moeder opnieuw tot leven en toont hij hoe haar verhaal met Torhout verweven is. De diavoorstelling zelf en de tentoonstelling die loopt nog tot 8 november in Oostende. En de toegang is gratis, maar er zijn slechts 100 plaatsen en vooraf inschrijven is wel verplicht.

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerque.fr.

Patrick Cowley samen met nog Sylvester en Do You Wanna Funk. Wat ik ook nog heb is dat er morgen in de bibliotheek van Oostende om 14 uur het nieuwe e-boekenplatform wordt uitgelegd.

Geef mij alles. En dit dan met Bazaar. Vandaag eruit met Alex Warren, Before You Leave Me. En deze komt er eerst aan met Murray Head, One Night in Bangkok. Morgen om 6 uur maak ik met jullie een nieuwe afspraak. Graag tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Opgelet als je vandaag het openbaar vervoer wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er overal hinder, onder meer op het spoor. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
2: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: Ook bij de lijn is er hinder, zegt Frederik Wittok.
3: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
1: Ook bij de MIVB in Brussel verwachten ze hinder. En die kan er door vakbondsacties ook zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
1: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
1: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In ons voetbal heeft de Westerlo stevig uitgehaald. Het klopte Antwerp met 5-1 en pakt zo 12 op 12. Trainer Issam Sharai van Westerlo.
6: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen. Dat is, vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden. Elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen.
1: Westerlo is 6e, Antwerp 13e. Onderaan won KV Mechelen voor het eerst dit seizoen met 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Een van die prachtnummers van Tina Turner, maar het is wel een aantal jaar geleden hoor, ik zeg wel een aantal jaar, 1984 en What's Love Got To Do With It? Ik zou het niet weten, wat ik wel weet, dat we leuke muziek hebben klaarstaan de komende 2 uur, zoals gewoonlijk bij Melinda FM, dit is de muziekdoos, goedemorgen. Let's go.

Ja, ik kan hem geen ongelijk geven natuurlijk. Willy Sommers en de eerste keer. We hebben zo dadelijk nog wat publiciteit, maar eerst nog Pitbull met Timber.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kermis, mi piace così.
1: Ja, ja, het is weer kermis in Oostende, want vorige week vrijdag is de Oktoberfoor daar gestart. En die blijft er staan tot 8 november in het centrum van Oostende, verspreid over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en Paulusplein. Wachten maar liefst 74 attracties op jong en oud.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kapp en Back to

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
4: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

0: Het psychiatrisch en psychotherapeutisch centrum in Pittem heeft afgelopen zondag de deuren geopend voor de Open Geestdagen. Tijdens rondleidingen maakten bezoekers kennis met de verschillende zorgtrajecten die het centrum aanbiedt. In Brugge hebben ongeveer 13.000 mensen deelgenomen aan de Bruges Marathon. De organisatoren die spreken van een recordeditie met 1.000 deelnemers meer dan vorig jaar. Zo'n 9.000 lopers die kozen voor de halve marathon, terwijl 3.500 deelnemers de volledige marathon liepen. Daarnaast namen 500 mensen deel aan de Family Walk. De Vlaamse dierenasielen die kregen vorig jaar ruim 40.000 nieuwe dieren binnen. Dat is 8% minder dan in 2024. Er werden minder zwerfdieren aangetroffen en naar de asielen gebracht. Ook het aantal dieren dat door hun eigenaar werd afgestaan, daalde. We zijn pas bijna half oktober, maar wie het nieuwe jaar in stijl wil vieren, moet nu al denken aan tickets. Want wie de overgang naar het nieuwe jaar dansend wil vieren, kan daarvoor terecht op het Dancefestival Middelkerken. Het evenement vindt voor het tweede jaar op rij plaats in de Eventhal van Silt. Onder meer Yves de Ruiter, Dino en Jimmy Walker die zorgen voor de muziek. Er komt een nieuw decor en bezoekers die kunnen vooraf ook kiezen voor een nieuwjaarsmenu. Tickets kosten in voorverkoop 30 euro. De organisatie die benadrukt dat de feestlocatie vlot bereikbaar is met de tram die tijdens Oudejaarsnacht blijft rijden. In Diksmuiden is de vernieuwde boterhalle officieel geopend. De oude evenementenhal werd in 2022 afgebroken omdat het gebouw verouderd was en niet meer voldeed aan de brandveiligheidsnormen. De nieuwbouw beschikt nu over een grote zaal, een foyer en een ondergrondse parkeergarage met plaats voor 36 auto's. In Oostende is het Garnalenkrokettenfestival afgelopen weekend van start gegaan. 15 lokale chefs die stellen er hun versie van de bekende garnaalkroket voor. Het driedaagse evenement lokte dit jaar al ongeveer 8.400 bezoekers. De tickets die waren bijzonder snel uitverkocht. En vandaag, maandag, kiest het publiek samen met een jury de drie beste garnaalkroketten.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe, maar het blijft meestal droog. We halen maxima van 17 tot 18 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt er dan vanuit het westen een zwakke storing over het land met af en toe wat lichte regen of motregen. De minima die liggen tussen 8 en 14 graden. Morgen dinsdag begint de dag zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. In de namiddag trekt een koufront voorbij en komen er opklaringen. Het wordt dan ook zeer zacht met een maxima tot 22 graden. Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Billy Ocean, de man die wereldwijd meer dan 30 miljoen platen verkocht en heel wat nummer 1 hits had, waaronder Caribbean Queen, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going en Get Out of My Dreams and Get Into My Car. Je hoorde Are You Ready? We zijn er helemaal klaar voor. Nog een uurtje uit de muziekdoos putten met Jimmy Miller.

Lisa Louis, Zon, Zee en Strand. Ja, met een beetje geluk kan hij dat nog doen dit jaar, maar ik vrees er een beetje voor. Dit zijn Excession en One and One.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Chaka Khan met een nummer uit 1978 alweer en I'm Every Woman. Hier is Belle Perez met Let the Sunshine In.

zitten kijken. Maar er waren te veel rijken en men kwam er al zon te kort. Nooit had ik een beter vriend als Benjamin.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

Silk Sonic samen met Bruno Mars en Smoking Out the Window. En dan nog dit, doen alsof het goed met je gaat, is zoveel makkelijker dan iedereen uitleggen waarom het niet goed gaat.

Rigar en Ride It. Zo, ik ga deze muziekdoos voor vandaag maandag afsluiten met Bas Serra en All Because of You. Graag tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: nazomerse dagen, ja, daar hebben we kunnen van genieten, maar die behoren denk ik wel definitief tot het einde van de zomer. Supertramp, die hadden het erover, over de regen die we gaan krijgen. It's raining again.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: Goedemorgen iedereen en welkom bij Music at Work op Melinda FM. Maandagmorgen, de koffie staat klaar, de werkweek is begonnen en we gaan er samen het beste van maken. Geen stress, geen lange verhalen, gewoon goede muziek om er lekker in te komen. Dus zet jouw radio dus wat luider, blijf met je hoofd wel bij je werk en laat de muziek de rest doen. Wij gaan daarvoor zorgen alvast tot 11 uur.
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

0: klinkt toch altijd mooi. Wet, wet, wet and love is all around. We zijn vandaag 12 oktober. Het is internationale dag tegen reuma. En op deze dag staat de wereld stil bij reuma en de impact die de ziekte kan hebben op de omgeving. De dag is georganiseerd door het ARI, dat is het Arthritis Rheumatism International. In België staat ook het Reumafonds en de Reumapatiëntenbond erachter. Om het thema heen worden diverse activiteiten georganiseerd op deze 12e oktober.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: Onze eigen Belgische artiest, Stage. De zomer 2025 stond hij op het podium tijdens de Melinda FM on Tour Bier aan Zee. Dit was een hitje van hem van vorig jaar. What I've Become. Op deze maandag 12 oktober gaan we eens neuzen in de activiteitenkalender. Vandaag kunnen Oostendenaars meer te weten komen over de geschiedenis van hun eigen omgeving. In het ontmoetingscentrum De Blomme staat Geschiedenis van je wijk op het programma. Het is een activiteit waarbij lokale geschiedenis en verhalen uit de buurt centraal staan. Het is een mooie gelegenheid om te ontdekken hoe je wijk door de jaren heen is veranderd. Oude verhalen en lokale herinneringen krijgen daarbij opnieuw een plaats. De activiteit start deze voormiddag. Meer informatie vind je op de website Uit in Oostende. En in de pannen vindt vanavond de maandelijkse gemeenteraad. De openbare zitting die start om 8 uur. Ook de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert aansluitend. Tijdens deze zittingen worden actuele dossiers en beslissingen voor de gemeente besproken. De gemeenteraad is openbaar, maar je kan het ook online volgen.
1: Music at Work met Stef Tielemans.

Ja, dan stel ik mij van alles voor in mijn dromen natuurlijk. I kissed a girl and I like it. Ze bracht het uit in 2008. Katy Perry. En van de ene vrouwelijke artiesten naar de andere. Dit is Britney Spears. And Born to Make You Happy.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: beste uit de 80's. Een paar weken geleden nog de airplay hier bij Melinda FM. Johnny Hates Jazz samen met Jackie Graham. En ik moet ze even laten uitzingen. Soul Believer. En daar is hij weer. Hit Story. De plek waar al de hits plots weer jong klinken. Waar je geheugen zegt, amai, die ken ik nog. En je benen ondertussen spontaan beginnen mee te bewegen. Samen met Christophe Van Dam duiken we in de muzikale geschiedenis. Grote hits, vergeten pareltjes en vooral veel oh ja momenten. Wat denk je, Christophe? Ben je er klaar voor? Allee, let's go!
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Frontman van de George Baker Selection, Hans Bouwens, schreef en produceerde het nummer Paraguayo zelf. Opvallend genoeg werd de titel jarenlang gespeld met Paraguayo, terwijl de correcte Spaanse spelling eigenlijk Paraguayo is. George Baker Selection was al sinds 1967 actief. De groep uit de Zaanstreek begon ooit onder de naam Soul Invention, maar brak pas echt door na de naamsverandering naar George Baker Selection. Fly Away Little Paraguayo was de opvolger van Baby Blue, dat eerder in 1974 de top 10 haalde in Nederland. In datzelfde jaar nog trad zangeres Lida Bon toe bij de groep. Lida was trouwens ook te horen op Fly Away Little Paraguayo. Achter de toegankelijke melodie zat er een opvallend serieus onderwerp verscholen. Kinderarbeid en slavernij in Zuid-Amerika. Van de plaat verscheen zelfs een Duitsstalige versie. In Nederland groeide de single uit tot een grote hit met een piek op nummer 2.

0: Another Drink. Dat was Marshmallow en Kelsey Ballerina. Het is bijna 11 uur. Tijd om de boterham alvast boven te halen. Maar gelukkig hoef je ze niet alleen op te eten. Want Jan Snel die zorgt alweer voor de muzikale sauce bij jouw lunch. Tot 1 uur is dit Lunch Break. Veel plezier met Jan. Morgen zijn wij er graag terug. En dit is nog Let It Loose van Chris Rea.
1: Let it loose.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Een 18-jarige vrouw die pas bevallen was, is overleden bij een verkeersongeval in Hoogleede. Ze was samen met haar partner van 22 jaar en hun baby van 4 dagen onderweg van de materniteit naar huis. Dat bevestigt de vader van het slachtoffer. De partner die zat aan het stuur en werd intussen verhoord. Hij testte negatief op alcohol en drugs. En de school waar de jonge vrouw onlangs afstudeerde, reageert verslagen op het nieuws. In Diksmuiden is de vernieuwde Boterhalle officieel geopend. De oude evenementenhal werd in 2022 afgebroken omdat het gebouw verouderd was en niet meer voldeed aan de brandveiligheidsnormen. De nieuwbouw beschikt nu over een grote zaal, een foyer en een ondergrondse parkeergarage met plaats voor 36 auto's. In Brugge is een procedure opgestart om beslag te leggen op een vakantiewoning waarvoor geen vergunning is. Volgens het stadsbestuur sleept het dossier al jaren aan en kreeg de stad in verschillende rechtszaken gelijk. Toch weigeren de eigenaars de opgelegde dwangsom te betalen. Het pand is eigendom van een vennootschap van voormalig gemeenteraadslid Marie Laremans van Vlaams Belang en haar echtgenoot.

0: Meer dan 50 kankerpatiënten die moedigden de deelnemers aan. De opbrengst gaat naar de oncologische afdeling van het ziekenhuis. In Brugge hebben ongeveer 13.000 mensen deelgenomen aan de Bruges Marathon. De organisatoren die spreken van een recordeditie met 1.000 deelnemers meer dan vorig jaar. Zo'n 9.000 lopers die kozen voor de halve marathon, terwijl 3.500 deelnemers de volledige marathon liepen. Daarnaast namen 500 mensen deel aan de Family Walk.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe, maar het blijft meestal droog. We halen maxima van 17 tot 18 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt er dan vanuit het westen een zwakke storing over het land, met af en toe wat lichte regen of motregen. De minima die liggen tussen 8 en 14 graden. Morgen dinsdag begint de dag zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. In de namiddag trekt een koufront voorbij en komen er opklaringen. Het wordt dan ook zeer zacht met een maxima tot 22 graden. Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Black, It's a Wonderful Life. Als hij het zegt, dan zullen wij het maar geloven, zeker zelfs op maandag. Goedemorgen, welkom erbij. Ik heb leuke muziek voor u meegebracht om de pijn wat te verzachten na het weekend.

0: Ace of Base, All That She Wants. Wat hebben we vandaag allemaal in het programma zitten? Straks gaan we eens kijken wat het weer ons brengt vandaag en de komende dagen. En natuurlijk stellen we ook weer vragen aan artificiële intelligentie. En goede muziek natuurlijk, dat zei ik daar straks al. Zoals deze Maxime en Babette, hoe dan ook.
1: Sinds

0: me.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dennis Wims met Guilty. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Afgelopen weekend ging het zo'n beetje op en af. Af en toe zeer zwaar bewolkt regen. En af en toe zagen we ook de zon. Dat is de herfst zeker. Ook voor vandaag en de komende dagen ziet het er vooral grijs uit. Vandaag maximum temperatuur 17 graden grijs. Het zou moeten droog blijven. Morgen grijs 19 graden, als ook woensdag. Donderdag zouden we even de zon te zien krijgen. En vrijdag, ach ja. Dan gaan we weer naar af. Het weekend, volgend weekend is nog ver af, ik weet het. Zou het zonnig worden? Temperaturen liggen dan rond de 13, 14 graden. We duikelen terug de tijd in met Exile.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

Song Festival 2006, Kate Ryan met de Jutador. Ook vandaag op maandag stellen wij alweer een vraag aan artificiële intelligentie. En ik vind het wel een toepasselijke. Wij willen wel eens weten waar de mensen het gelukkigst zijn.

Donald Fagen, What a Beautiful World. En de vraag van vandaag aan artificiële intelligentie, die heeft er wel wat mee te maken. Wij vroegen waar de mensen het gelukkigst zijn. En AI gaf ons een top 10 van de gelukkigste landen. Op nummer 10 Zwitserland, samengedeeld met Mexico. Op 9 Luxemburg, op 8 Israël. Op 7, kijk eens aan, Nederland. 6 Noorwegen, 5 Zweden. Op nummer 4 Costa Rica en dan de top 3. Op nummer 3 IJsland, op 2 Denemarken en met stip op nummer 1 Finland.

start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brüder-tractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Het is alweer van een tijdje geleden hoor. 1977, Stevie Wonder met I Wish. En een wens die in vervulling gaat komen is voor de dochter van de Bos. De dochter van Bruce Springsteen, half Belgisch kleinkind voor Bruce Springsteen. Dochter van Bruce Springsteen en Belgische topruiter Nicola Philippe Aerts verwachtte een kindje in januari.

David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Ruim 1,5 miljoen leden van de sportclubs, 75 sportfederaties in Vlaanderen. Nooit waren er zoveel mensen aangesloten bij een of andere sportclub. Dat is goed nieuws.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen, al is er daar ook hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Zij deden de autopsie op zijn lichaam. Gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
2: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
1: Vanmorgen getuigde de onderzoeksrechter dat Dien stierf door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok

0: een hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
1: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken?
0: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Parijs is de Marché des Enfants Rouges verwoest door een brand. Het was de oudste overdekte markt van de stad. Gebouwd in 1615 en sinds 1982 erkend als historisch monument. De hal was ook een grote trekpleister voor toeristen. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst bij het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Zij wint 2 plaatsen en is nu 84ste. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Dankjewel collega's van de Nieuwsdienst. We zijn weer helemaal bij en klaar voor nog een uur lang de lunchbreak. Tot een uur of één dus met andere woorden. Het is maandag

Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Rod Stewart komt naar België, naar de Afwasdoom in Antwerpen. Zaterdag 29 mei, er zijn nog steeds tickets beschikbaar. En onze regering is nog steeds op zoek naar 10 miljard. Ze moeten die vinden tegen half oktober, dat is dus nog enkele dagen. Misschien moeten we allemaal eens mee helpen zoeken. Er heerst een crisisfeest.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven, daar straks in deel 1 van de lunchbreak vroegen wij aan artificiële intelligentie waar de mensen het gelukkigst zijn. En nu willen we wel eens weten waar in België de mensen het gelukkigst zijn.

0: rock zoals het klonk en de jaren 70 status quo met whatever you want. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie. We wilden wel eens weten waar in België de mensen het gelukkigst zijn. Volgens AI zijn de gelukkigste mensen te vinden in volgende steden. Sint Martens-Latem, 92% voelt zich daar gelukkig. Trouwens, vorige week hebben we ook al gevraagd waar de rijkste mensen wonen. En dat is ook in Sint Martens-Latem. Misschien heeft het een wel wat met het andere te maken. Verder ook Zuinderkerke, Koekelaren, Kalmthout, Zulte en Dilsum-Stokkum. Op gewestelijk niveau scoort het Brussels hoofdstedelijk gewest het hoogste, met een gemiddelde geluksscore van 6,62 à 6,95 op 10, gevolgd door Vlaanderen 6,60 en Wallonië als 6,42. Als centrumsteden scoort Hasselt het hoogst met 7,48 op 10. En inwoners van kleinere gemeenten die zijn over het algemeen gelukkiger dan inwoners van grote steden.
1: Vraag het aan AI elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kat en Back

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte met infra.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Rockwerchter 2027 vindt plaats van donderdag 1 tot en met zondag 4 juli in het festivalpark in Werchter. Eerder werd al bekendgemaakt dat Tame Impala het festival op zondag 4 juli zal afsluiten. En ook Somber, die je zo net hoorde, komt naar Werchter.

Uit het midden van de jaren 80, Madonna, Papa Don't Preach. Wij zijn hier uitgezongen op maandag. Dat was het alweer wat 2 uur lunchbreak betrof. Ik wens je veel plezier zo dadelijk met de collega's van Matinee. En wij zijn er morgen terug vanaf 11:00.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
2: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
3: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt in de prijs op het label aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al via de radionieuws en zo.
1: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
4: In België hebben we dus een recente steek.

0: een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Someone Somewhere in Summertime met Simple Minds. Welkom in de muzikale matinée. Het eerste gedeelte met Mike.

Snap in the First, the Last and Eternity. Schilder en striptekenaar Peter van Herzelen, beter bekend bij ons als Herzelen, die keert woensdag aanstaande terug naar zijn geboortestad Torhout en dit voor de persoonlijke lezing over zijn tentoonstelling Het Rijk der Vrouw en zijn overleden moeder Odette Pannekoeken. Hij vertelt vanaf 20 uur in Bar Provisoire, de foyer van de cultuurhuis De Broekeren, hoe hij kunst met zijn familiegeschiedenis kan verbinden. Met verhalen, herinneringen en historisch onderzoek brengt hij zijn moeder opnieuw tot leven en toont hij hoe haar verhaal met Torhout verweven is. De tentoonstelling van Herzelen zelf die loopt nog tot 8 november in Oostende. De toegang is gratis.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mr. Electric Blue. Dat was de titel van deze nog van Benson Boone. Terug naar de jaren 70. Zou moeten eind van de jaren 70 zijn. Deze van B.A. Robertson en Bang Bang.

The Big Yellow Taxi met Counting Crow. Lit Poppy, dat kennen we nog allemaal met Non, non, rien a changé. De Honey die heeft dat ook nog eens vertaald. Maar we luisteren nog eens naar werk van de radios.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

Cliff, Richard en Gary. Wat hebben we nog voor jullie klaar liggen? Want dit jaar is het sportelaanbod uitgebreid. Sportelen, dat kun je overdag gaan bewegen. En het gaat door in Sportcentrum Ten Polder in Bredenen. Naast stoelengym, pilates, krachttraining voor senioren en relaxatieoefeningen is er ook nog tai chi voor personen met een beperking Parkinson, MS of chronische pijnpatiënten. Via een gevarieerd aanbod van activiteiten kan iedereen eigenlijk op zijn eigen niveau deelnemen en actief blijven. Bijvoorbeeld is er straks om 15 uur tot 16.30 uur tai chi voor personen met een beperking. So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to

Niet nodig met Fleming en Meteor. Straks na 14 uur het tweede gedeelte van de muzikale matinée. Wat mij betreft maak er een fijne dag van te morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Ieper namen bijna 1300 mensen deel aan de Ieper Trail. Een wandel- en loop-evenement is dat dit jaar voor het eerst door het Jan Ieperman ziekenhuis liep. Meer dan 50 kankerpatiënten die moedigden de deelnemers aan. De opbrengst gaat naar de oncologische afdeling van het ziekenhuis. In Diksmuiden is de vernieuwde Boterhalle officieel geopend. De oude evenementenhal werd in 2022 afgebroken omdat het gebouw verouderd was en niet meer voldeed aan de brandveiligheidsnormen. De nieuwbouw beschikt nu over een grote zaal, een foyer en een ondergrondse parkeergarage met plaats voor 36 auto's. Een 18-jarige vrouw die pas bevallen was, is overleden bij een verkeersongeval in Hoogleden. Ze was samen met haar partner van 22 jaar en hun baby van 4 dagen onderweg van de materniteit naar huis. Dat bevestigt de vader van het slachtoffer. De partner die zat aan het stuur en werd intussen verhoord. Hij testte negatief op alcohol en drugs. En de school waar de jonge vrouw onlangs afstudeerde, reageert verslagen op het nieuws. Prins Laurent heeft in Kortrijk de aftrap gegeven van een voetbalwedstrijd voor sporters met een beperking. Dat gebeurde op de sportterreinen van de Lange Munte. De Kortrijkse G-voetbalclub viert dit jaar haar 10e verjaardag. En de club staat voor gelijkwaardigheid en sportplezier voor iedereen. We zijn pas bijna half oktober, maar wie het nieuwe jaar in stijl wil vieren, moet nu al denken aan tickets. Want wie de overgang naar het nieuwe jaar dansend wil vieren, kan daarvoor terecht op het Dancefestival Middelkerke. Het evenement vindt voor het tweede jaar op rij plaats in de Eventhal van Silt. Onder meer Yves de Ruiter, Dino en Jimmy Walker, die zorgen voor de muziek. Er komt een nieuw decor en bezoekers die kunnen vooraf ook kiezen voor een nieuwjaarsmenu. Tickets kosten in voorverkoop 30 euro. De organisatie die benadrukt dat de feestlocatie vlot bereikbaar is met de tram die tijdens Oudejaarsnacht blijft rijden. Het psychiatrisch en psychotherapeutisch centrum in Pittem heeft afgelopen zondag de deuren geopend voor de Open Geestdagen. Tijdens rondleidingen maakten bezoekers kennis met de verschillende zorgtrajecten die het centrum aanbiedt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe, maar het blijft meestal droog. We halen maxima van 17 tot 18 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt er dan vanuit het westen een zwakke storing over het land, met af en toe wat lichte regen of

Zeer goedemiddag. Welkom hier bij Matinee op Melinda FM. Ik ben Guy de Bakker. Het komende uur heb ik voor jou heel wat klassiekers meegebracht, leuke weetjes en vooral zeer veel muziek. Als je nu aan het werk bent, onderweg bent of gewoon even geniet van een rustig moment, fijn dat je erbij bent hier bij Melinda. Maak jezelf gemakkelijk, want de komende uur zorgen wij voor de perfecte soundtrack van jouw namiddag. Een goede middag. En dit is Bruno Mars. For just

Wat heeft ze toch een stem? Het is Mariah Carey hier bij Melinda FM. Het nummer gaat over het besef dat je iemand pas echt mist wanneer die er niet meer is. Een krachtige song trouwens, hè. En nu, Kleimans en Van Geel met Schreeuw. Ik ben de

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

Calvin Harris hier bij Melinda FM. Hey, goedemiddag. Ja, we gaan even terug naar 1978. Want toen scoorde deze Gila een hit met Bend Me, Shake Me. Een aantrekkelijke pop-disco-klassieker die perfect past bij deze namiddag. Buiten is het nog leuk weer eigenlijk, hè? Zachte temperaturen, we mogen niet klagen vandaag. En dan hoort deze plaat er zeker bij. Hier bij Melinda FM. Allemaal een zeer goedemiddag.

Net hadden we nog voor jou trouwens ook nog Alana Dante uit 1991 met Take Me For A Ride, gevolgd door deze Touch Of Joy en Ready For The Summer. En van zomerse vibes gaan we nu naar pure Italiaanse romantiek. Want die mag er altijd bij zijn op een maandagnamiddag. Hè? Deze Eros Ramazzotti hier bij Melinda FM.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Nou, een uur is zo voorbij, hè. Ongelooflijk, hè. Maar geen noten. We gaan gewoon verder met leuke muziek hier bij Melinda FM. En wij zijn er graag morgen terug om 2 uur. Fijne dag nog.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

K3 en Celine van Oitsel heeft haar 30ste verjaardag gevierd. Alvast proficiat. Wij zijn vandaag niet jarig, maar dit betekent uiteraard niet dat we geen feestelijke muziek kunnen draaien hier bij Melinda FM. Dit is de Rotonde van 12 oktober. Welkom.

En wij mochten hier getuigen zijn van de Black Velvet van Alana Miles. Wat zwoele muziek op een maandagnamiddag. Het moet kunnen bij Melinda FM. Bruce Springsteen wordt opa, of hoe zeggen ze dit in het Engels, granddaddy. De dochter Jessica heeft aangekondigd dat ze zwanger is en dat de bevalling voorzien is voor januari. Het kindje wordt dus een Amerikaans-Belgische baby, want de dochter van de Bos is al 2 jaar samen met onze topruiter Nicolas Philippaerts. We wensen het koppel alvast veel geluk toe. Dit is muziek van Bazaar en ooit komt er een dag.

Een reisje terug in de tijd naar 1978 met de Patti Smith Group en Because the Night. Mensen die er zich van bewust zijn dat ze te veel hokken, hebben dit jaar massaal de weg gevonden naar de website hokhulp.be. In de maand juli had de website maar liefst 30.000 bezoekers. Dit wil dus ook zeggen dat meer mensen zich ervan bewust zijn dat hokken verslavend is. De mensen die ervan af willen, kunnen zich dus op een lijst laten zetten die hen elke toegang tot een hoksite verbiedt. Een goede zaak, al kun je je mening ten allen tijde weer herzien.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

En hij blijft helemaal god, Alex Warren en Ordinary. Vorig jaar hadden we het nog in onze kerstboodschappen over de vierjarige Noé Lou uit Kortemark. Ze was toen herstellende van levertransplantatie, maar het noodlot bleef toeslaan en ze werd geconfronteerd met lymfeklierkanker. Alweer een domper dus voor de vierjarige kleuter. Maar er is weer hoop, na maanden behandeling zou er geen kanker meer te zien zijn. Hopelijk komt bij deze ook een einde aan de lijdensweg van de altijd goedlachse Noé Lou en kunnen de ouders en familie het nieuwe jaar ingaan met betere vooruitzichten.

Er bestaat blijkbaar ook zoiets als een heerlijke ontsnapping of The Sweet Escape van Gwen Stefani en Aiken. Er werden maar liefst voor 45 miljoen aan exclusieve wagens geveild tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke. De duurste was een Ferrari die onder de hamer ging voor 5,18 miljoen euro. Met dergelijke cijfers mag Knokke Heist zich weer tot de top voegen als internationale speler, aldus de organisatie. Daarnaast werd er ook nog een veiling georganiseerd op initiatief van Prinses Claire. Deze bracht maar liefst 65.000 euro op, een bedrag die integraal naar de organisatie gaat voor kwetsbare jongeren.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mocht u nog niet helemaal uitgefeest zijn na het weekend, dan is dit toch wel de aangepaste plaat voor jullie. Was Not en Walk the Dinosaur. Regisseur Jan Verheijen maakt een docureeks over geweld tegen de politie. Daarmee wil hij de mensen doen inzien wat er allemaal getolereerd wordt en hoe ons systeem stilaan machteloos begint te staan tegenover toestanden die ook weer de voorbije dagen te zien waren in onder meer Brussel en Luik. Aan de hand van deze docureeks wil hij vooral een breed publiek aanspreken over de ernst van dergelijke situaties, want momenteel zijn we in België aan het veilen met de kraan open.

0: Here we go.
1: Oh, Sheila en Ready for the World. En wij zijn ready om afscheid van jullie te nemen, want dit was alweer de voorlaatste voor vandaag. De laatste is er eentje van Vaya con Dios en Heading for a Fall. Veel plezier met de collega's, nog wat regio-informatie voor jullie en dan weer volop muziek hier bij Melinda FM. Graag tot morgen voor een nieuwe rotonde.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Brugge hebben ongeveer 13.000 mensen deelgenomen aan de Brugges Marathon. De organisatoren die spreken van een recordeditie met 1.000 deelnemers meer dan vorig jaar. Zo'n 9.000 lopers die kozen voor de halve marathon, terwijl 3.500 deelnemers de volledige marathon liepen. Daarnaast namen 500 mensen deel aan de Family Walk. In Brugge is een procedure opgestart om beslag te leggen op een vakantiewoning waarvoor geen vergunning is. Volgens het stadsbestuur sleept het dossier al jaren aan en kreeg de stad in verschillende rechtszaken gelijk. Toch weigeren de eigenaars de opgelegde dwangsom te betalen. Het pand is eigendom van een vennootschap van voormalig gemeenteraadslid Marie Laremans van Vlaams Belang en haar echtgenoot. Een 18-jarige vrouw die pas bevallen was, is overleden bij een verkeersongeval in Hoogleden. Ze was samen met haar partner van 22 jaar en hun baby van 4 dagen onderweg van de materniteit naar huis. Dat bevestigt de vader van het slachtoffer. De partner die zat aan het stuur en werd intussen verhoord. Hij testte negatief op alcohol en drugs. En de school waar de jonge vrouw onlangs afstudeerde, reageert verslagen op het nieuws. In Ieper namen bijna 1300 mensen deel aan de Ieper Trail. Een wandel- en loop-evenement is dat dit jaar voor het eerst door het Jan Ieperman ziekenhuis liep. Meer dan 50 kankerpatiënten die moedigden de deelnemers aan. De opbrengst gaat naar de oncologische afdeling van het ziekenhuis. We zijn pas bijna half oktober, maar wie het nieuwe jaar in stijl wil vieren, moet nu al denken aan tickets. Want wie de overgang naar het nieuwe jaar dansend wil vieren, kan daarvoor terecht op het Dancefestival Middelkerke. Het evenement vindt voor het tweede jaar op rij plaats in de Eventhal van Silt. Onder meer Yves de Ruiter, Dino en Jimmy Walker, die zorgen voor de muziek. Er komt een nieuw decor en bezoekers die kunnen vooraf ook kiezen voor een nieuwjaarsmenu. Tickets kosten in voorverkoop 30 euro. De organisatie die benadrukt dat de feestlocatie vlot bereikbaar is met de tram die tijdens Oudejaarsnacht blijft rijden. In Oostende is het Garnalenkrokettenfestival afgelopen weekend van start gegaan. 15 lokale chefs die stellen er hun versie van de bekende garnaalkroket voor. Het driedaagse evenement lokte dit jaar al ongeveer 8400 bezoekers. De tickets die waren bijzonder snel uitverkocht. En vandaag, maandag, kiest het publiek samen met een jury de 3 beste garnaalkroketten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe, maar het blijft meestal droog. We halen maxima van 17 tot 18 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt er dan vanuit het westen een zwakke storing over het land met af en toe wat lichte regen of motregen. De minima die liggen tussen 8 en 14 graden. Morgen dinsdag begint de dag zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. In de namiddag trekt een koufront voorbij en komen er opklaringen. Het wordt dan ook zeer zacht met een maxima tot 22 graden. Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Perfect uit het midden van de jaren 80, deze van Tears for Fears. Je hoorde hen met Shout. Hey, welkom bij Melinda FM natuurlijk. Tears for Fears mocht deze maandag op hang trekken. En welkom dus bij een nieuwe week, een nieuwe maandag en natuurlijk ook een nieuw uurtje spits op Melinda FM. Het weekend, dat ligt alweer een stukje achter ons. Ja, misschien hebt u van dat weekend kunnen genieten, van een rustige zondag kunnen genieten, een wandelingetje gemaakt of wat u ook hebt gedaan. Misschien hebt u zelfs ook gewoon niets gedaan. Dat zou ook best kunnen. Nu, we zijn opnieuw vertrokken. Maak u natuurlijk vooral geen zorgen, want we gaan deze maandagavond samen met u wat aangenamer maken. Het heeft ons allemaal ook een beetje geleerd dat de herfst nu wel echt wel in het land aan het komen is natuurlijk. En dat geeft ook zijn charmes. Nu, wat wij gaan doen is dat we met muziek leuke weetjes en verhalen, waarvan u misschien denkt dat wist ik helemaal niet, deze spits ook vervolledigen. Wist u bijvoorbeeld dat de ruimtevaart ooit 3 mensen tegelijk de ruimte

0: ruimte instuurde zonder dat ze tijdens hun vlucht ruimtepakken droegen. Ja, ja. En dat een beroemd science fiction verhaal ooit begon als een radioprogramma. Vandaag ook twee grote namen uit de entertainmentwereld en de muziekgeschiedenis die jarig zouden zijn. Acteur Hugh Jackman en operazanger Luciano Pavarotti. We hebben dus genoeg om over te praten. Welkom bij De Spits op maandag. En ja, dat overgieten we natuurlijk uiteraard ook met een fijn sausje van leuke muziek. Zoals deze van Shakira die klaarstaat. Hier is ze met Zoo.
1: De Spits. Muziek die met je meerijdt.

Ik mocht u meenemen naar het jaar 1991 en dat deed ik in het gezelschap van The Leverers. Je hoorde One Way hier bij Melinda FM. En wist u dat je? Want een van de bekendste science fiction verhalen ter wereld is oorspronkelijk helemaal geen boek. Ik heb het over de Hitchhiker's Guide to Galaxy, of in het Nederlands bekend als het Transgalactisch Liftershandboek. Het verhaal begon in 1978 als een radioprogramma van de BBC. De Britse schrijver Douglas Adams bedacht een bijzonder universum waarin de aarde dreigt te verdwijnen en een gewone man, Arthur Dent, op een nogal ongewone reis door het heelal terechtkomt. Het verhaal zat vol absurde humor, vreemde buitenaardse wezens en onverwachte wendingen. Een jaar later, in 1979, verscheen de eerste roman. Daarna volgden nog boeken, televisie, theater en een film. En dat allemaal vanuit een idee dat eerst via de radio bij de mensen terechtkwam. Op zichzelf vind ik het wel een mooi verhaal om het met u te delen, want radio is niet alleen muziek en nieuws, soms is het ook het begin van iets dat later een heel eigen leven gaat leiden. Dus wie weet wat er ooit nog allemaal begint bij een radioprogramma. Maar eerst blijven we nog eventjes op onze eigen planeet, of toch voorlopig. Goede verhalen beginnen soms ook wel eens halverwege. En dat is nu net de titel van het volgende plaatje dat klaar staat. Dit zijn Suzanne en Freek.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zal ik het eens hebben met u over het drietalletje dat hier de revue passeerde bij Melinda FM. Het drietalletje aan muziek natuurlijk. Shepherd zat daarbij met Coming Home, Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want. En dan deze klassieker natuurlijk uit de jaren 70. Die heeft u vast ook wel herkend. Wat een plaat, hè? Barry White met Let the Music Play. En dat is nu net wat we hier bij Melinda FM elke dag met heel veel liefde voor de muziek laten passeren natuurlijk. De liefde om de muziek te laten spelen. Zeg, we zaten daarnet al in de ruimte. Wel, stel u nu eens voor dat u in een ruimteschip zit. Buiten ziet u de aarde, onder u draaien de continenten voorbij en boven u ligt de oneindigheid van het heelal. Vandaag vinden we ruimtevaart bijna vanzelfsprekend, maar ooit was elke missie een sprong in het onbekende. Op 12 oktober van het jaar 1964 vertrok de Sovjet-Unie met Voskhod 1. Aan boord zaten 3 cosmonauten. Dat was bijzonder, want het was de eerste ruimtevlucht waarbij 3 mensen samen in 1 ruimteschip de ruimte ingingen. En er is nog een opvallend detail. De cosmonauten droegen tijdens hun vlucht geen ruimtepakken. Dat klinkt vandaag behoorlijk gewaagd, maar het ruimteschip was speciaal ontworpen voor die missie. Het was een belangrijke stap in de ruimtevaartgeschiedenis. En kijk eens hoe ver we ondertussen staan. Vandaag onderzoeken we verre planeten, sturen we robots naar Mars en proberen wetenschappers ook meer te weten te komen over het ontstaan van het heelal. En toch blijft er 1 ding hetzelfde. Als we 's avonds naar de sterren kijken, blijft het universum ons verwonderen. En misschien is dat nu wel iets wat we af en toe eens meer moeten doen. Even naar boven kijken en beseffen hoe bijzonder die wereld boven ons eigenlijk is. Klopt helemaal natuurlijk. En laat ons ook maar een beetje genieten van muziek ondertussen. Dit is Simon Webbe met Going Around Again.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

0: Helemaal vooraan de jaren 80, om precies te zijn in het jaar 1980, was dit een van hun grote hits natuurlijk. The Pretenders met Brass in Pocket. En zal ik het eens hebben over de twee plaatjes die daarvoor zaten. Dat waren Tony Braxton met Unbreak My Heart en Mo met Just A Little Bit More. Dat allemaal hier bij Melinda FM in de spits. Ja, het programma dat meerijdt met jou elke werkdag natuurlijk. Hier tussen 16 en 17 uur moet ik zeggen natuurlijk. En het volgende plaatje dat klaar staat, dat is ook eentje om van te genieten. En dit is Somber met Homeworker.
1: De Spits. Muziek die met je meerijdt. Elke weekdag van 16 tot 17 uur.

0: Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerk-Tip en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
2: Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de lijst heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
1: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar doen de app en website het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Ook in Frankrijk zijn zo'n 150 supermarkten getroffen door een cyberaanval. Onder meer bij Intermarché is dat het geval. Koelinstallaties sloegen er op hol en bereikten temperaturen tot wel 50 graden. In totaal zou er voor miljoenen euro's aan schade zijn. Heel wat producten moesten weggegooid worden. Wie er achter de cyberaanval zit, is nog niet duidelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V, nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Het is onze taak, zegt Van Petegem.
3: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met het verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
1: De Wevers en deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika, is het laatste migrantenkamp ontruimd. 350 politieagenten en militairen werden daarvoor ingezet. Meer dan 500 migranten worden nu naar opvangcentra gebracht. Overmorgen brengt het Spaanse koningspaar een bezoek aan Ceuta. Zij herdenken er de massale grensoversteek eind juli. Tienduizenden mensen probeerden toen Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, maar duizenden anderen bleven nog in Ceuta. Meer dan 80 mensen overleefden de oversteek niet. Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Leuke terugblik naar de hitparades van 1983. Dat deden we in het gezelschap van Wayne Wade. Je kan alvast meegenieten van Lady.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem. I'll show you.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: FM heb je geen enkele zorg meer, want Don't Worry, dat was Madcon.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Dit mogen we gaan beschouwen als hout van oud in die turbulente show Simon & Garfunkel met Cecilia. Dit is Melinda FM op maandagmiddag, precies 5:30, dat is Kings of Leon.

0: FM Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Cat en Back to Cat.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ja, ze hadden maar een goede 3 grote hits hier in de Lage Landen. Deze mensen van Erasure, dat was Sometimes. Nu alvast op naar de top van het uur. En dat doen we in het gezelschap met Marco Borsato en Rood. Tot morgen.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

Zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Op het Assize proces over de dood van kleuter Dien getuigden wetsdokters die de jongen van 4 onderzochten na zijn dood. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
2: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
1: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed, waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan 83 euro. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Maar het is onze taak, zegt Van Petegem.
3: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken goed te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
1: De Wever's deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. En Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.
4: Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468-32-10-19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
2: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn's in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
1: Dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Er werken al maar meer flexijobbers in de kinderzorg. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de sector zelf. Zo'n flexijobbers kunnen helpen om het tekort aan personeel op te vangen, zegt Xenia, die zelf een crash uitbaat.
3: Wij vinden dat eigenlijk belangrijk dat we ook een vast gezicht kunnen bieden aan de mensen. En flexijobbers die kunnen die functie uitoefenen. Warme, professionele mensen met de juiste diploma's, hè, die dat tikkeltje extra in onze kinderdagverblijven kunnen brengen wanneer dat we een keer iemand hebben die ziek is, bijvoorbeeld.
1: De meeste flexies zijn trouwens 60-plussers. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen een oorlog verwacht. In de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf en zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op Sicilië is de speleoloog die vastzat in een grot gered. De man van 31 zat er 27 uur lang vast na een aardverschuiving. Meer dan 30 reddingswerkers probeerden hem te bevrijden. Ze hadden contact met de man en wisten zo dat hij nog bij bewustzijn was. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen BTW-verhoging komt. Politiek journalist Karel Latré lijst premier De Wever zijn andere opties op.
2: Kijk ik dan naar een hogere effectentaks, een hogere meerwaardebelasting, misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
1: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Gisteren en eergisteren waren er al gelijkaardige aanvallen. Ze zijn het werk van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saudi-Arabië steunt die net. De Houthis vallen daarom sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saudi-Arabië aan. Er kwamen al zeker 13 mensen om het leven en al honderden anderen raakten gewond. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.